0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Vrouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Dit is Nachtwacht.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Er is opnieuw een hond overleden na een wandeling door een park in Schiedam. En ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsma stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De meeste datacenters in Nederland houden water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het weer tenslotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: open all night. Just get around.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show.
0: Johan de Graaf.
2: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Waar begonnen we nou mee? Met de Sweet Sensation. Met de Sad Sweet Dreamer. Heerlijk muziek vandaag weer in de Gouden Oude Show. Die mooiste muziek van toen, de grootste is van toen. En wie weet komt er ook nog wel een onbekende voorbij. Dat weet je natuurlijk nooit in de Gouden Oude Show. We zijn er weer helemaal klaar voor, dus we gaan snel beginnen in de show. Wel nog niet, hè. Hoe sneller we gaan beginnen, hoe meer plaatjes we kunnen gaan draaien. Dus zoals deze. Kennen we deze nog? De Sweet OK Super Sister en Los Allegas. Nou, dat is wel een onbekende, of niet soms? Met de Coconut Woman.

een heel apart plaatje of niet. Soms de Coconut Woman. Is ook niet zo'n groot hit geworden toen de tijd in de jaren 70 met Sweet Okay Super Sister en The Los Allegas. Ja, dit is wel een grote hit geworden, of niet soms? Ik heb het natuurlijk over David Bowie. Hier is hij met The Sound and Vision.

Zingen van David Bowie met The Sound and Vision. Heerlijke muziek, zo kriskras door de jaren heen. De jaren 60, 70 en 80. Dit is 1968.

heerlijk melodietje, of niet? Van de band zonder naam. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. En als je hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit zijn de mooiste muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het is er eentje van, inderdaad, Dolly Parton.

heerlijk plaatje of niet soms van Dolly Parton met de heer You Come Again. Dit knalt er lekker in of niet soms, ja. Dat is de geweldige muziek van de formatie Earth, Wind and Fire met I Got To Get You Into My Life.

geweldige tijdloze muziek, of niet, soms van Earth, Wind and Fire met Got to Get You. Oh, ze zingen zelf even de titel Got to Get You Into My Life. Dit was een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Radio Mi Amigo Internacional in de jaren 70. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Mi Amigo. Ik heb het natuurlijk over Grace Jones met La Vie

bescheiden voor de verandering in de grote plaat. Normaal doen we de meeste plaatjes draaien vanaf de singeltjes. Maar dit komt van een grote LP af met twee kantjes. Oftewel een maxi-single. 1977 was dit trouwens. Eentje van Grace Jones met La Vie en Rose. We gaan terug naar 1968. Daar vinden we er eentje van The Beach Boys.

Beach Boys met Do It Again. Vrolijkheid hier in die gouden oude show. Met deze van de George Baker Selection. Altijd leuke muziek. En draait deze man, of maakt deze man, laat ik het goed zeggen. Met Rosita.

0: prachtige muziek of niet, soms van de Marbas. En dat is inderdaad de titel van deze plaat, is muziek uit de jaren 60. Maar ja, dat kan je ook wel horen en het is mooi en het is prachtig. En het heeft toch niks verloren in al die tijd van haar glans.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Dankjewel Tom en Tineke voor de mededeling over de koffie, maar het is inderdaad op. Gaan we wat aan doen, even snel een pakje halen, doen wij Leo Sea.

Lia Seer met een thunder in mijn hart. Kennen we deze nog? A lonely house. Hier zijn de Four Tops. But now you go.

luister even makkelijk het weerbericht er tussenbij. Ja, deze plaat hoor je niet meer vaak op de radio. Patrick Monseri van Kiki. Kiki en Purdy. We doen er nog één en dat is deze. Een lekkere disco knalplaat tot besluit van het eerste gedeelte van de gouden oude show. Ik heb het over de Sheila. Dametje Sheila met de Black Devotion met Love Me Baby.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van het programma De Gouden Oude Show. Waar begonnen we nou mee? Met de Casuals. Heerlijk lekker oud plaatje getiteld Tori. Kennen we ook deze nog? 1900 en wat zal het zijn? 69 om precies te zijn. De Supremes. I'm gonna make you love me.

is een heerlijke oude plaat nog steeds. Niks ingeboet aan glans van de Supremes. I'm gonna make you love me. We blijven even in de jaren 60, 1969 in het programma. Met de Hummins.

is toch altijd mooi of niet, soms die heerlijke muziek uit de jaren 60. 1969 nog steeds. Met de Hermans. Dit is ook mooi, dit. Rustpinkje in het programma, ook uit diezelfde jaren. Later nog een keertje uitgebracht in de jaren 70. Met

breaks his own. Dat is een van Mighty Sparrow en Brian Lee in de Dragonairs. Geen idee wie de Dragonairs zijn, maar goed. Leuke plaat of niet, soms met Only Fool. Hier zijn de Zombies in de Gouden Oude Show. Tweede gedeelte weer vanuit Studio 2 met The Time of the Season.

ze mooi of niet soms van de Zombies met The Time of the Season. Kennen we deze nog van Gloria? Terwijl The Last Seven Days.

een heerlijke zeezenderplaat of niet, soms LBS met LBS, wel, Lucas, Bianca en Stella. Kennen we deze nog? The Angel of the Morning.

prachtige plaat of niet, soms helemaal uitgedraaid. In The Angel of the Morning. Marilyn Rush was dit. Hier zijn de heren van de Dave Clark 5.

een prachtige plaat, of niet soms, van de Dave Clark 5 met Everybody Knows. Hier in die show, de gouden oude show. En als je er weer ingeschakeld, hartelijk welkom trouwens. Alweer in het tweede gedeelte van de show.

The Walk in the Sky. Dat was er eentje van inderdaad de Flauwe Pot Man. Ja, deze platen, die gaan we helemaal niet draaien. Nee, wat is dat nou weer? Deze moet ik hebben. Wat heb je als je een aantal van die pick-ups hebt staan? Dus, ja, dan druk je op het verkeerde knopje en dan krijg je een oude plaat horen. Ja, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Nee. Niet twee keer dezelfde plaat in het

hoor ik later of niet soms van de Honey Bass. Met I Can't Let en Mackie Go. Is ook zo mooi, hè? Is ook zo'n tijdloze plaat van Earth, Wind and Fire met Fantasy.

als je het over tijdloze platen hebt, dan is dit er zeker een of niet soms. Van de Earth, Wind and Fire hier in de show. Eens even kijken op onze klok. Oh, het loopt alweer een beetje tegen het einde van de show. Maar goed, nog wel een paar platen te gaan hoor. Dit is ook zo'n leuke dit. Heerlijke muziek van Jack Jersey met The Blue Brown Eyed Lady.

opname van Jack Jersey. Van de papa was een poor man. Met de Blue Brown Eyed Lady kennen we de volgende plaat nog. Deze nog. Uit die James Bond film. Hè? Hier is Carly Simon.

0: is er niet naar zo'n mooie James Bond film geweest? Iedereen toch wel, dacht ik zo. Tenminste, ik wel, laat ik het zo zeggen. Nobody does it better. Dat is weer de ene laatste plaat in de show. Dat was eentje van Carly Simon.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.

0: vast aan de laatste in de show. De heren van Octopus uit België. Wat een grote artiesten waren dat toch. Of niet soms in de jaren 70 met I'm So In Love With You. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft tot de volgende keer.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

The Alan Parsons Project. Old and Wise. En ik altijd maar denken, hoe ouder, hoe gekker. Goedemiddag, iedereen die luistert via de middengolf 747. Daar zijn we weer op terug. Of DAB Plus, of online. En ook Theo Elschot, Willem Keekstra, Johan de Graaf, Kees de Haan en Hans van Dijk.

prachtige gitarist Hank the Knife en de Jets met Guitar King. En denkt u, ik wil even een plaat aanvragen of gewoon commentaar leveren? Het kan allemaal via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, en Annelies bracht net lekkere boterhammen. De woensdagmiddag lunch. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Buddy Holly met Raining in My Heart. Nou, buiten regent het niet, want het zon die schijnt fantastisch hier in Emmeloord en waarschijnlijk ook wel in de rest van Nederland. En hier is Ringo Starr.

Ik heb het al wel eens eerder gezegd. Ik vind dit het mooiste nummer van Peter Koelewijn. Omdat het gewoon een filosofisch nummer is. De sprong in het duister. Zo is het leven vaak. Hier is Shocking Blue.

Taco, Putting on the Ritz. En Radio Emmeloord krijgt er binnenkort twee nieuwe presentatoren bij. Eén op de woensdagavond vanuit België en één op de donderdagochtend vanuit Emmeloord. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

0: musical youth.
1: Ja, de muzikale jeugd. Pastor Datsy. Goedemiddag, Wim van der Water, Johannes de Vries, Jannes Punter, Bert van Galen en Ed Agro.

Polka Dans, onder andere bekend van Intimiteit. Maar dit was eigenlijk wel een van de mooiste nummers. Dagen dat ik je vergeet. En dat was vanuit begin 1989. En vaak gedraaid op Radio 10.

de Los Rios, de eerste treitenschijf van Radio Noordzee. En ik kwam ook in de Veronica Top 40. Ja, en ook nog goedemiddag iedereen die woont in Pietersbierum. Want daar staat onze middengolfzender en die knalt tot in Leeuwarden aan toe. Zelfs in de buurt van Groningen. En iedereen, goedemiddag die luistert via een transistorradio op de 747.

Diamond. Ik zat net een stuk te lezen van Jan Staphorst in Lelystad, van Radio Lelystad. Mooi verhaal, Jan. Ik moet zelf ook maar eens stukken verhalen schrijven over het verleden van de radio.

Phil Collins van Genesis One More Night. En het schijnt niet zo goed te gaan met Phil Collins. Ik weet niet hoe het op dit moment met hem staat, maar dat zoek ik nog even uit.

mooi. Een nummer naar aanleiding van het overlijden van hun grootste fan, Lia. Dat waren natuurlijk de Cats uit Volendam. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig

0: naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Amyloid op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1981. Why Tell Me Why van Anita Meijer is geschreven door Piet Sauer en Gregory Elias en geproduceerd door Maarten Duizer. Destijds werd het nummer gezien als een comeback single, terwijl Meijer in 1976 voor het laatst een top 10 hit scoorde. De single bleek zeer succesvol in Nederland. De plaat stond 7 weken op de nummer 1 positie van de Nederlandse top.

0: Dit zijn de greatest hits. Jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1981.
2: Elvin Stardust is een Engelse zanger. Hij is geboren onder de naam Bernard William Dury, maar heeft zijn naam officieel laten veranderen in Elvin Stardust om aansluiting te vinden bij de glamrock in de jaren 70. In Nederland scoort hij één nummer 1 hit met Pretend in 1981. Pretend you're

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1981.
2: Wanneer ze begin 20 is, verhuist Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van The Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, in bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1981.
2: Een beetje verliefd is voor André Hazes geschreven door de bandleden van Catapult. Het is een topper van het succesalbum Gewoon André. Vanaf 1981 is er geen kroeg of discotheek meer waar het nummer niet is gedraaid. Zelfs de grote smartlappenhater kent de regels van het refrein. In de film Zij gelooft in mij zit een scène waarin een jonge André Hazes de microfoon aan een meisje van 12 jaar geeft. Het meisje zingt Een beetje verliefd van A tot Z solo. Hazes staat er met een biertje bij te kijken. Het meisje zou jaren later met hem trouwen.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1981.
2: Er zijn maar weinig popbands in Nederland geweest met zo'n authentiek geluid als dat van BZN. Ruim 40 jaar lang wist BZN het grote publiek te vermaken met haar eigen versie van de Volendamse palingsound. Met als resultaat tientallen hits. Even zoveel gouden en platina platen. Diverse Edisons en buitenlandse successen tot en met in Zuid-Afrika aan toe. Hoogste positie van The Old Callahan in de top 40 was nummer 4.

0: Emma Lloyd met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot

la la la la. Ja, dat was Bollend en Bollend, vrienden, die over het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En dat was een hitje in het jaar 1973. Ja, ze hebben heel veel wat productiewerk voor andere artiesten gedaan, maar ze zongen dus niet onverdienstelijk. Ze hebben dat een beetje eigenlijk in de jaren 70 gedaan. En daarna zijn ze zich meer gaan toeleggen op het productie, ofwel produceren voor andere artiesten. We hebben er weer klaarstaan een hele lijst vol met hits, vergeten hits. Die komen ook voorbij natuurlijk in het programma. Ik moet even kijken, ik heb ergens een foutje gemaakt. Voor mij heb ik de oude alarmschijf op een verkeerde plek gezet. Maar dat merk je zo meteen wel, hoor. Gaan we helemaal even rechtzetten voor je. De tweede in het programma is van Cool and the Gang. En

Ja, vrienden, Cat Stevens en zijn groot hit Ben Applegast. Even over zijn naam, hij heeft ook een andere naam aangenomen. Toch later een beetje tot de islam was bekeerd. Yusuf Islam, dat is de naam die tegenwoordig bezigt. Hij is geboren uit een Grieks-Cypriotische vader en een Zweedse moeder. Ja, hij moest natuurlijk een artiestennaam bedenken. Toen had hij een toenmalige vriendin. Die zei tegen Cat Stevens: hey, jij hebt oogjes als een kat. Toen besloot hij dus zijn voornaam tot kat te benoemen. Vandaar dus de naam Cat. En ja, de Stevens, dat is weer een klein beetje een afgeleiding van zijn voornaam. Hij heeft eigenlijk een beetje zijn begin... halverwege de jaren 60 tot de halve jaren 70... de grote hits gehad. Daarna ja, bijzondere muziek gemaakt. Maar dat sloeg niet breed aan, vrienden. Absoluut niet. Tweedeens gebeuren. Ik weet niet of je hem kent. Een beetje een vergeten hit die we gaan draaien. Bram, Seventh Garden. And I Knew I Loved You.

0: is een one-hit wonder, zoals je dat noemt. Rocky Sharp en The Replays. En dat heet Shout Shout. Een beetje handjeklap muziek, zoals ze dat ook wel noemen. Straks oude alarmschijf.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloid.
2: Makes me happy.
0: Nu even Patricia Pai uit haar beginperiode. Leuke plaat om nog eens een keer te horen natuurlijk. Je bent niet meer.

0: Ringo Starr was de oude alarmschrijver. It don't come easy. Het gaat niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Ja, nadat de Beatles uit elkaar waren gevallen, gingen alle leden hun eigen weg. En ja, Ringo stond nog niet echt bekend om zijn zang. Maar hij heeft het toch aardig gedaan. Een aantal hitjes gehad waarvan dus deze een voorbeeld was.
1: De naald in de groef.
0: Nou.
1: De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
0: Nou, eens kijken wat er uit.

Nou, dat was even Frans muziek hier in het programma. Het was Linda de Sousa en Un Ville de Tour Le Pay. Nou, wat het betekent, vrienden, kan ik je niet helemaal vertellen. Daar hebben we Google Translate voor. Ik heb Frans vroegtijdig uit mijn pakket gegooid. Dus zoveel is er niet meer blijven hangen om dat te kunnen vertalen. Straks hebben we de classics voor je en de Swinging Blue Jeans. Maar nu eerst even wat boogie-achtige muziek uit de jaren 70. A Taste of Honey en een Boogie Oogie.

Zo is het leven, c'est la vie. Muziek van UB40, een wat minder grote hit voor de heren, maar best wel eens leuk om deze weer voorbij te laten komen. Straks dus de classics en de swinging blue jeans. Nu is muziek.

One Hit Wonder, zo gekend het noemen. De band heet Rheingold. We hebben wel wat vaker gedraaid hier bij Radio Emmeloord. Getiteld dus Dreiklangsdimensionen. Ja, dat is wel opvallend. Zo'n liedje wat uit de Duitse hoek komt. De Deutsche Welle wordt dat ook wel eens genoemd. Nu we toch even aan het bijpraten zijn. Je kunt reageren op de programma's van Radio Emmeloord via de website. Of mailen via info@radioemmeloord.nl voor op- of aanmerkingen. Of misschien wat anders, een verzoek. Of dat je zegt van nou, dat zou ik wel eens een keer leuk vinden bij Radio Emmeloord. Schroom niet, mail of ja, van mijn part bel je. Er staat zelfs een telefoonnummer op onze website. Dan krijg je de directeur, de eigenaar aan de telefoon. Dick Overiga, ja. The classics. And my song is like a love song.

Swinging Blue Jeans. Dat was echt onvervalste rock'n'roll. Muziek was een beetje stereo gemaakt. Dat klinkt dan een beetje bijzonder. Want ja, in die tijd werd alles mono opgenomen. Maar later dan opnieuw ingemixt. En dan werd dat stereo gemaakt. Geeft mij maar het vervalste, onvervalste mono geluid. Dit is de Dirt Band. En een American Dream. Hier op Radio Emmeloord. In het programma Music Memories.

De voorlaatste die we draaien in het uurtje. De Dirt Band dus met The American Dream. Ja, we hebben er nog eentje voor nieuws en weer. Dat is Dino Carroll en Special Kind of Love.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.

kwam uit Wales. Deze zangeres Mary Hocken. Ze had eerst een eentje met Those Were The Days, geschreven door Paul McCartney. En dit was het liedje wat ze gebruikte voor de inzending voor het Songfestival in het jaar 1970. Ze werd tweede met Knock Knock Who's There. Nou, mijn naam is Mark Boograaf. Dan weet je dat meteen, hoef je dat ook niet meer uit te zoeken. Zo via de website natuurlijk.

toch wel eventjes aan je afkondigen. Dolly de Dol, de damesgroep bij B waren dat. De eerste zangeres was Gemma van Eck. Dat was de leading lady. Die ging later de band verlaten. Die werd vervangen door Marga Bult, Ria Verone en Monique Hagemeijer. Dat waren de andere dames. En ja, ze zijn weer een beetje bij elkaar gekomen. Op een gegeven moment dan ontmoeten ze elkaar en dan zeggen ze, oh, even een bakje koffie of zo. Dat is gezellig. Zullen we eens een keertje gaan optreden? Ja, nou, en dat bevalt dan. Ja. En dan draaien wij de eerste hier bij Emmeloord. Hey, en wat is dit? Oh, vergeet de hit uit de 60's, vrienden. You're a winner with Radio Emmeloord. The greatest oldies. Ja, je weet dat wij draaien de 60's Gold ook hier bij Radio Emmeloord. Want ja, die zijn bijna vergeten. Zoals deze van Gary Lewis.

band. Dit natuurlijk formatie Steely Dan. Hazen, die volgens uit het jaar 1977 is geen hit geworden, maar had wel veel airplay in die tijd. De heren Donald Fagen en Walter Becker waren de stuwende kracht achter deze formatie. Ze gebruikten heel veel sessiemuzikanten, maar ze waren ook zeer kritisch en ze betaalden niet al te best. Dus het verloop van artiesten die wilden meewerken was bijzonder groot. Maar ze hadden toch wat grote namen zoals Michael McDonald, Patty Austin en Jeff Porcaro, die toch hebben meegewerkt al in de jaren 70 aan deze formatie. Maar uiteindelijk ging de drank de overhand voeren. Dus het ging niet al te best met de formatie. Dus eind jaren 70 was het afgelopen en splitten de heren en ging ieders eigens weg. Zoals ze dat noemen. Radio Evaluator luisteren naar.

het waren Dion en de Delmonds. En het was echt van het zwarte vrienden. Van het begin van de jaren 50 was dit populair. We blijven even een beetje hangen in de oude doos. Zoals we dat ook al zo noemen, de grijze wijze. Elvis Presley nog even voor je. I feel so bad.

want die kwam uit Denemarken en ze hadden een Noorse zangeres-formatie. Aqua was dat en My Oh My, ze hebben nog heel veel andere hitjes gehad. De Beach Boys die waren natuurlijk in de 60's zeer bekend met hun surf sound, zoals dat genoemd werd. En daar kreeg je natuurlijk een aantal artiesten die daar ook dachten van, dat pikken we meteen een graantje van mee. En dat deden Jan en Dean ook. Dat is deze. En dat is de titel.

track uit einde van de jaren 80. Maatje heet... Nou, weet je dat nog? Ja, Living in the Box. Hun eerste single heet ook Living in the Box. Dat was een hele grote hit. En deze was hun laatste grote hit. Dat was ook een hele grote hit. Die heet ook nummer 5 in de top 40. Room in Your Heart. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord AM 747. En in de omgeving van Emmeloord natuurlijk ook via de DAB te beluisteren. En wereldwijd, ja, dat weet je wel. Dan zijn we overal te beluisteren. Ja.

bijzondere opname van Steeler's Wheel. Het was hun derde successie als hit zijnde. Ze hadden een stuk in de middle of you, Late Again. En deze was die bijzonder lange titel. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Nou, als we er over eens zijn dat het allemaal goed klinkt hier bij Radio Hemeloord, vinden wij hartstikke leuk als je dan ook daar een reactie op geeft. Kan allemaal via onze website, hè? Gewoon via radioemeloord.nl. Even over de volgende formatie. Dat is een Nederlandse formatie, de Shocking Blue. Tuurlijk, Venus, dat was hun grootste hit. Ook de nummer 1 notering in Amerika. Maar wat je niet wist, althans niet velen wisten dat, dat Mariska Veres altijd een pruik droeg. Mariska heeft namelijk krulletjes haar gehad. En dat vond ze niet zo leuk. Ze vond het stijl haar veel lekker. En dus trok ze een pruik over haar hoofd. En dat heeft ze heel lang volgehouden. En we gaan er nu eentje draaien die wat minder bekend is, maar wel een aardig hit is onder de vaste luisteraars bij Radio Emmeloord. Namelijk Out of Sight of Out of

0: George Michael had ruzie met zijn platenmaatschappij. Sony was dat. En wat zei hij toen?
1: Yeah.
0: Hij had zodanig ruzie dat hij besloot om een aantal tracks niet meer aan Sony te geven, maar een ander project. Red Hot heette dat project. Dat gaf weer de donaties door aan dat project tegen AIDS. En ook de latere royalties heeft hij allemaal geschonken aan dat project. En dit liedje is ook nergens meer op een album verschenen. Later wel op een verzamelalbum, maar nooit op een studioalbum. The Doors, met een bijzonder...

0: jaren 80 had je best wel leuke Nederlandstalige muziek. Dit was er een voorbeeldje van formatie Toontje Lager. En net als een film. Ik kijk even op mijn playlist en ik kijk even naar de tijd. We hebben te veel leuke liedjes voor je uitgezocht.
1: Ja.

Muziek van Gilla Black en Edward Newhart. Vrienden, we gaan gedag zeggen, want dit uurtje zit alweer helemaal op. Heb je verzoekjes? Je kunt mailen met Radio Emmeloord. En gewoon via de mail even studio@radioemmeloord.nl. Komt het allemaal terecht. Ook op de zondagavond draaien verzoekjes. Maar ook in de andere programma's kun je gewoon verzoekplaten aanvragen. Dus studio@radioemmeloord.nl. De laatste vocale, zoals ik het uit heb gerekend, is van Flash and the Pan en de Midnight Man.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
3: Cool. That is so cool.
2: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
3: Feel good. Give me that music. Turn it up.
4: You can just identify with it.
5: And I just love listening to it.
6: Rock out and have a great time. It's my station.
7: I love this station.
8: The best country is right here.
9: That's right.
10: You're just living that country life. That's all I listen to.
2: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with community.

plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

Genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way. Oh,

voormalige helft van de Florida Georgia Line. Dit nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wet's

deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hits from the
2: Heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
4: We're getting back to

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent...

Chart debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have him. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede avond. Daar zijn we weer met Plaatjes Bunkeren. Hier op Radio Emmeloord. Hartelijk welkom. Op deze woensdag 30 september. Het is 6 minuten over 7. In deze week 40, aflevering nummer 66. En we openen met de Kinks. Tired for waiting for you. En zo gaat het weer tweetjes door natuurlijk. Dus kom je van alles voorbij natuurlijk. En Elvis Presley. Hij wil geen tijger zijn. Hij wil een lekkere teddybeer zijn. 1957, Elvis de Belvis. Mag ik wat zeggen? Ja. Elvis de King. Een icoon toch wel. Nou, we zijn van start. We gaan beginnen met Plaatjes Bunkeren. En ik begin met een rustig plaat. 1969 heb ik een leuk nummer gevonden van Oliver. En het heet Gene. Mooi nummer dit.

wat een mooi nummer dit, hè? Om zo mee te beginnen, wat heerlijk. We kennen van zijn Good Morning Stars. Ja, natuurlijk, daar kennen we hem van. En natuurlijk, dat was een nummer uit de musical Hair. En dit komt dan uit de film The Prime of Miss Jean Brody. Uit 1969, waar deze single kwam natuurlijk. Jean van Oliver. Welkom bij Plaatjesbunkeren. We zijn live op de zender. Reacties via de social media, Hives of Facebook. Of chat via WhatsApp.

Ja, eigenlijk wel onder het motto van, herinnert u zich deze nog? Ja, Pete Wakefield. 18 with a ballad. Uit 75. Ja, ik kom ze allemaal tegen hier natuurlijk. Ik ga een plaatje draaien voor iemand uit Doetinchem. Ja, prachtig. En die is met een boekje voor mij bezig. Met van de AXO. En dat is Harry Pater. Daar draai ik de volgende plaat speciaal voor. Want het is toch erg leuk dat we weer herinneringen kan ophalen. Aan de AXO, de Leda Kramer Stichting Ziekenomroep. Waar ik ooit begonnen ben met radiomaker. Voor de zieken toen de tijd. En daar heeft Harry een boek over geschreven. Een soort, overzicht van alle gebeurtenissen. Dus dat boek gaat hij opsnorren voor mij. En gaat hij naar me toe sturen. Geweldig. Dankjewel Harry voor jou deze plaat van Petula Clark. I know a place.

Ja, voor Harry deze basis. Dankjewel Harry voor alle moeite die je voor me doet. En dit was voor jou Petula Clark. I Know a Place. Een mooie van Tim Hardin. A Simple Song of Freedom. Hebben wij wel nodig, deze aardbol.

Ja, Jackie Graham. En er zit ook wel eens wat met David Grant natuurlijk. In de 85. Dit is 86. Set Me Free natuurlijk, ja. En wat is het toch fijn om... ja, als je buiten loopt en je loopt door een straat met hoge gebouwen... en je loopt altijd aan de kant waar de zon niet schijnt... dus vooral als die op dit moment zoals die laag staat... en het is toch prachtig mooi weer, hè? Wat geweldig toch eigenlijk, hè? Maar zoek dan altijd de zonnige kant van de straat op. Jurgen Marcus heeft het erover. Kom mit auf die Sonnenseite, auf die Straße.

Kingsbury. Goed voor het milieu. Van de album Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Daar zijn de Beatles en Getting Better. Ja, er komt een ander weer aan, mensen. Het begint wat te regenen en het mooie weer is een beetje weer over. En je zal maar op zee zitten. En je zal maar, ja, moeten varen naar Engeland bijvoorbeeld. Sailor, die doet het. Met het bekende nummer 75. Sailor ook dus. Nummer 2 notering in de top 40, 1975.

Ja, prachtig toch, Sailor. En de nummer 2 dus. We gaan de gekopte bunkerplaten even doen. En de eentje van Timmy Thomas gaan we draaien. En dat is deze. Why Can We Live Together? Uit 73.

Why Can We Live Together stond zelfs in de top 40 op positie 25 in week 11 van 1973. Maar ik ga de versie draaien van Sade. En die kennen we weer van deze van Diamond Life van het album. Daar stond die nummer ook op. Why Can We Live Together.

Ja, prachtige versie dit ook hoor. En ik had het singeltje van aangekocht, Smooth Operator. Gedigitaliseerd en op een bandje gezet. En ja, nu gedigitaliseerd, toen op een bandje gezet. Op zo'n sigarendoos cassette recorder die je in je broekzak nog net kwijt kon. Met de 6 penlight batterijen erin. En noemden ze een Walkman. Nou goed, daar heb ik dan mee rondgelopen met een bandje er met de muziek van haar erop. Geweldig. Tijd voor een instrumentaal plaat, want het is alweer een half acht geweest. L. Hurt. En Dream Baby. Ja, ik droom ook wel eens en dan word ik wakker en dan heb ik een nummer in mijn hoofd elke morgen. En dan denk ik van, potsie, doorie, wat is er nog voor een nummer? Of

0: kan ik alleen met plaatjesbunkeren zitten. Op huis ook een huisplaatjesbunkeren aangemaakt. Dan kan je verzoekjes indienen. En op Facebook staat een bericht. En via de sociale media mag je natuurlijk. Dan gaan we een reactie sturen. En dan kan ook naar de mail. radioshows@gertmapling.nl. L Hurt. Hij heeft eerst de trompet op zijn 6e jaar en 10 jaar later was hij al beroeps. Ja, heerlijk. Ik ken me nog in de polder ook de Flevohof. Daar ging ik vroeger eens heen met mijn broer en met vriendinnen natuurlijk daar naartoe. En een heel dagje naar de Flevohof.
1: Flevohof, dat is niet zomaar iets. Dat is een kijk-, speel- en doepark. Dus leuk voor het hele gezin.
2: Flevohof, Flevohof, Flevohof.
1: En je steekt er nog wat van op, hoor. Kijk, speel- en doepark.
0: Ja, voor mij is dat Edwin de Rutten die dat eens sprak natuurlijk. In 1981 was dat. Flevohof. Veel geweest daar. En dit is John Lamers. Kan niet missen. Ik bedoel.

0: Ja, de grote John Lamers. Yo! De vertaling van Guy Mardo uit Frankrijk. Ik bewonder jou natuurlijk hele grote hit in 1966.
1: This is Colorful Radio Emmeloord.
0: En dit zijn de Flying Pickets. Ook heel veel gedraaid. Met mijn platenkoffertje naar de discotheek, naar de kroeg waar ik draaide. 83 dus.

die Grozen Sapporo. Freddie Breck, ook dat plaatje heb ik gekocht. Ja, zijn grootste hit was natuurlijk overal over the world. Dat was zijn grootste hit. En een dikke, daar brak hij mee door in 1972. Dit was weer in 1975. En bij deze plaat heb ik herinneringen. Ja.

jaren die je deze plaat nog? Ja, ik weet het nog wel hoor. Ook zo'n oh ja plaat dit. Oliver Onions, zo heette ze. Een Italiaans duo. Zo wij. Ja, prachtig. Ja, leuk. Leuk herinnering aan. Nog een plaatje net voor het nieuws. Kan nog net. Classics. Classics 4. Every day. With you, girl.

we zoeken zo op de plaatjes. Schuif ze er zo weer tussen om weer op te vullen. En ze komen weer precies uit. Bij de break van 8 uur. En na 8 ben ik weer mee terug uiteraard. Voor 2 uur plaatjes bunkeren. Blijf er gezellig bij hier. Op DAB+ online.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

Ja, welkom bij 2 uur, Plaatjes Bunkeren, World Party, Way Down Now. En nog een stukje gitaarwerk erachteraan, waarom ook niet? Uraib, Return to Fantasy, uit 75. Welkom bij het tweede deel.

Ja, zo hoor je even Uraib hier op Radio Emmeloord. In 1975. Helemaal onderin de top 40. Drie weken stond hij erin op positie 34. Return to Fantasy. Ja, deze band is bekend geworden met bekende hits natuurlijk. Uiteraard met bekende hits. De RR Express, Wishing on a Star, I'm Going Down. Maar wij gaan draaien The Best Love. En niet te vergeten, The Car was natuurlijk in 1977. Maar hier heb ik ook weer herinneringen aan op het cassettebandje wat ik al eerder vertelde in het eerste uur. En de Walkman stond dit nummer ook op. The Best Love, 82.

presenteerde bent. Veel overeenkomsten met Jefferson Airplane. Sweetwater is dit. En Two Worlds. En dat was 1968. Ja, toch wel mijn favoriete jaar. Hoor. Wat prachtige muziek is er toegemaakt. Dan hebben we 1958 terug in de tijd met de Butterflies. Dylan.

dames voor de Butterflies. We staan de broers Luc en Godert van Kolmjon. Ja, prachtig. 1958. Ook dat doen we zo af en toe tussendoor. Je komt ze allemaal tegen hier bij Plaatjebunker op Radio Emmeloord. Zo!

0: Hawks. Ja, de Golden Hitte. De Golden Classic. Dancing with Tears in My Eyes. En de videoclip, ja, die kennen we ook natuurlijk. De bekende kerncentrale, waar de kernsmelting plaatsvindt. Een ramp in de kerncentrale. Ja, Chernobyl natuurlijk, hè. 1984. En Ultravox kwam in de jaren 93 even weer terug natuurlijk. Om 3 jaar later weer opgegeven te worden. Ja, Dancing with Tears in My Eyes. We gaan een stukje salsa doen, leuk.
1: Remember, remember, remember, remember, remember, remember this.
0: En dat gaan we doen met de Fanny Allstars. En La Feu. She was the one.

Ja, de Fania All-Stars. Ze zaten bij Fania Records. Toen de tijd heel erg toonaangevend platenlabel voor salsa muziek in New York. En er was She Was The One. Ja, 1978. Ook even lekker, toch? Ja. Kenny Rogers en de First Edition. Ruben James.

Ja, Kenny Rogers en Ruby James uit 1969. Ze komen allemaal voorbij deze twee uurtjes. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 natuurlijk. Ja, en dit nummer had ik ook op singles aan natuurlijk. Uiteraard, Cheap Trick. Met de cheap machine allemaal bijhouden van die lijstjes. Welk nummer het was, want je alfabetische volgorde, dat ging allemaal nog niet toen. Je kocht de plaat achter elkaar aan natuurlijk. If You Want My Love. If you

Ja, met de stem van de Robin Zander. En dat was Sheep Trick. Ja, en ik had het over I Want You To Want Me. Dat was het singeltje wat ik dan gekocht had. Ja, die kraakte wel. Die heb ik ook heel veel gedraaid, het plaatje. Goed, tijd voor een instrumentale. En daarna weer een verzoekje natuurlijk. Instrumentale is, want het is 8:30 geweest. Dit is Bill Justice en Rousey. We zitten weer in de jaren 50, hoor. Echt waar.

van het album Cloud 9. Ja, het waren ook al een Cloud in 1957. Wel een iets andere Cloud, denk ik. Goed, dat was Bill Justice. Voor Dick Overga deze plaat. The Hurt vroeg hij net aan. Ook heel veel gedraaid op een cassettebandje. In de trein. From the Underworld.

Ja, The Hurt. En die stond positie 3 in week 45 en 46 van deze Engelse band in 1967. En gedraaid voor Dick Offringa natuurlijk, uiteraard. En we zijn toe aan de jaren 80, omdat er gewoon ook leuke muziek gemaakt is. Music of the 80's. Je hoorde hem net al heel even. The Selector. Missing Words. Ja, ook zo'n leuke plaat dit. Lekkere ska. Ze komen weer van alles tegen vanavond.

Nou, we gaan je draaien van de Electric Light Orchestra. Can't get it out of my head. Soms dan maalt het in je hoofd en maalt het en maalt het. Er komt geen eind aan.

Johnny, als je luistert en je bent Electric Light Orchestra fan, stuur me een berichtje even. En dan was die voor jou, deze plaat. 1975. Er staan een paar internationale dance hits, waaronder deze. I Can Wait. Die andere heet Point of No Return, volgens mij. Ik heb hem goed. Goed. New Shoes.

Glasgow uit Portland. Het was een echtpaar John Smith en Valerie Day. Ja, grappig. En dan samen een plaatje maken. Ja, dat zou ik eens met mevrouwtjes moeten proberen. Mevrouw heeft al een keer een jingle ingezongen. Dat kan ze ook heel goed trouwens. Goed, de New Shoes waren dat. Tijd voor Cliff Richard en de Shadows uit 1963. It's all in the game. Wat een mooi nummer dit.

Ja, daar moeten we mee afsluiten helaas. Cliff Richard in the Shadows, it's all in the game. Hij speelde films met een jong was dit, die was Summer Holiday, Wonderful Life, The Finding Keepers. 250 miljoen platen verkocht. Ja, Cliff hier, dat ging heel goed met hem. Bedankt voor het luisteren weer en bedankt voor de reacties. En heel graag weer tot volgende week hier op Radio Amsterdam. Om 7 uur ben ik weer bij je met plaatjes bunkeren. Hartelijke groeten. En wil je een plaatje gehoord hebben volgende week? Stuur een berichtje via Facebook of Hives. Bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het FED-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle vijf de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wigboldus stemt de gemeenteraad over twee tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt.
2: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.